de wereld al zijn beelden voorbij. Ontelbare keren zat hij ook achter mij bij jou.

liefde verdwijnt. Als ik weer bij jou ben en ik hoef niks te zijn bij jou.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Opvallend, Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu gisteravond opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd. In New York zijn 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een treinstation. Een van hen zou er erg aan toe zijn. Dat meldt nieuwszender CBS. Volgens de brandweer is er een verdachte opgepakt. Een motief kennen we nog niet, maar terreur lijkt op dit moment uitgesloten. Mogelijk had de dader mentale problemen. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de 2e Europese titel ooit. We krijgen een grijze dag die eerst nog droog is, maar deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Wishing Well met Terrence Trent D'Arby. We zijn begonnen aan een nieuwe week van de Vroege Vogels hier bij Melinda FM. Elke werkdag tussen 6 en 8.

Mariah Carey. Vandaag gaan we samen jagen op Aziatische hoornaars. Heb je ze gespot? En wel, help ze nu eens mee om ze slim te gaan lokaliseren. Vanavond is er een infoavond en dan leer je hoe je met een lokpot nesten kan gaan opsporen. Wil je vrijwillig meewerken? Wel, breng dan zeker vanavond een lege bokaal mee voor het maken van een lokpot ter plaatse. Vanavond om 19 uur in het gemeentehuis in Middelkerken. En de toegang is er gratis.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Frank Ashton en Remember the Good Times. Zaterdag aanstaande is er een volksvertelmoment in Wilderwijken. Gwen en Bart die nemen je mee naar het Brugge van vroeger en nu met humor, herkenning en een serieuze noek af. Luisteren mag en zwijgen mag ook zelfs. Het gaat door zaterdag aanstaande in de Hofstraat in Westende vanaf 19 uur en de toegang is er gratis.

0: Vandaag en morgen blijft de kans op een bui nu en dan wel bestaan, maar temperaturen die stijgen wel naar de 20 graden. En vanaf de tweede helft van de week wordt het dan droger en zonniger, met eventueel wel nog een lokaal buitje en maxima rond 24 graden en 20 graden aan de kust.
1: Oh.

concrete high. Medusa. En zaterdag zondag aanstaande is het Beach Life met Street Mart in Westende. Dat is een jaarlijkse klassieker. Ze parkeren dan meer dan 300 Volkswagen busjes op de dek. En naast die busjes uit de jaren 60 en 70 kan je gaan genieten van vliegers, foodtrucks, cocktails, watersporten, beachlife en randanimatie. Ze starten zaterdag en zondag telkens vanaf 10 uur in de Koning Ridderdijk. Dat is bij de Quinte in Westende. Toegang uiteraard gratis.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De handelaars zetten dan de bloemetjes buiten met ruime terrassen, muziek, straat- en kinderanimatie en zomerse gezelligheid. De oldtimers uit de 60 en de 70ers kleuren de straten en zorgen voor de pure flower power met een vleugje nostalgie. Ook telkens vanaf 10 uur op de Zeedijk en in de binnenstraten van Westendebad.

En dan heb je zondag aanstaande de Red Velvet Night. Dat is de rode oortjes voor Vaderdag. Het is een cabaret die doorgaat in het casino van Middelkerken. En zijn toegang bedraagt daar 39 euro. En ze starten om 14.30 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. Die Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nochtans opgeroepen om niet te reageren op de aanvallen, maar die heeft niet geluisterd, politicoloog David Kriekemans.
2: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
1: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Onterecht vindt bondscoach Sven Vermant, maar hij is wel super trots op zijn ploeg.
3: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
1: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. Hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw plots in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij voetbalt sindsdien met een soort pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. Eriksen stapte zelf van het veld. In het ziekenhuis onderzoeken ze nu wat er precies gebeurd is. Eriksen is 34. En het zit er nu definitief op voor de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen traden gisteravond voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. De laatste van 48 shows in ons land en Nederland. De drie sloten af met hun intussen gevleugelde woorden.
4: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: K3 Originals kregen ook een bijzondere prijs voor hun straffe concertreeks met in totaal 812.000 verkochte kaartjes. Een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden, morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. En ook woensdag en daarna blijft het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Het was een zomerhit alvast voor Pino D'Angio en Makwala Idea. Kom erbij, goedemorgen, het is maandag vandaag en welkom bij Melinda FM.

Arno en de Tijd werd het eigenlijk nog origineel opgenomen door Adamo Deze Levy. Zaterdag aanstaande opent het, is er opnieuw feest aan de jachthaven van Veurne. Boats and Bites, die pakt uit met een tweede editie van de havenfeesten. Dat wordt een dag vol sfeer, muziek, foodtrucks, kinderanimatie en leuke initiaties voor jong en oud. De absolute topper wel, dat is de spectaculaire havensprint. De teams racen met zelfgebouwde zeepkisten over het water. Origineel, grappig, gewaagd of compleet gek, alles mag, zolang het maar drijft. Je komt supporteren, genieten of meedoen aan de leukste spektakel van de zomer. De havenfeesten in Veurne. Informatie kan je ook via daar gaan inschrijven.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Morgen is er een workshop stoelturnen. En dat gaat door vanaf 10 uur in Ten Patershoven. En dan heb je donderdag aanstaande de boomgaardsessies met Frans Kalf vanaf 20 uur. Het gaat door in dus het provinciedomein de IJzerboomgaard. Vrijdag aanstaande het denkmoment. Hoe kan ik je helpen? Gaat door van 14 uur in Ten Patershoven. En de trap en ontdek de fietszondag gaat door om 10 uur.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag en morgen blijft de kans op een bui bestaan met temperaturen die kunnen oplopen tot 20 graden. En dan vanaf woensdag tot het einde van de week wordt het wel droger en zonniger met eventueel wel nog eens een lokaal buitje.

was wel nog leuk om deze te horen van Roger Whittaker. I don't believe in if anymore. Wat heb ik nog mee voor jullie? Elton John komt eraan. Hugo met Saint-Tropez. En deze van Jeroen van der.

0: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocoladevoetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnorenbier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.

Don't push it, don't force it. Op 18 juni kan je 3 Middelkerkse verzetshelden gaan beluisteren. Dat zijn 3 pakkende verhalen die tonen hoe 3 gewone Middelkerkenaars uitzonderlijke moed toonden. Hun nabestaanden brengen het verleden tot leven. Het is een avond vol herinnering, verzet en verbondenheid, luisteren, leren en praten over de moed die zal nazenderen. Het gaat door op 18 juni om 20 uur in de bibliotheek van Middelkerken. De toegang bedraagt €12 en leden van de VZW Helden van het Verzet die betalen €8.

Nice to meet you. Het Theaterplein van Kokzijde is op 12 en 13 juni, dat is vrijdag en zaterdag aanstaande, weer tijd voor de zomerse vibes van Open Air Apero. Je kan er een gratis toegang krijgen met een pure zomerbeleving. Vanaf 18 uur trouwens ben je welkom te gaan genieten van een ontspannen aperitief in de zon of om later op de avond dus helemaal los te gaan onder de sterrenhemel. En morgen vroeg vanaf 6 uur, nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekmans.
2: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
1: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijkt voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompt er op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radioman. Maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koenegracht.
3: Komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAT die die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
1: Volgens het VAF gaan we ook gewoon minder naar de bioscoop en wachten we tot we die films thuis kunnen zien via streaming. Teleurstelling, maar ook trots bij onze jonge Rode Duivels. De U17-ploeg verloor de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. We verdienen meer, vindt bondscoach Sven Vermant.
4: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
1: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. We krijgen een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer, maximaal rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. Ook woensdag en daarna is het wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Mika en Love Today. Nou ja, Love Today, het is maandag. Ik denk niet dat heel veel mensen daar naar uitkijken. Maar goed, wij gaan de pijn een klein beetje proberen te verzachten natuurlijk hier bij Melinda Femme. We zijn al begonnen met de vroege vogels van Mike.

0: Boudewijn de Groot nam in 2018 een album op samen met een paar vrienden genaamd The Dutch Eagles en daaruit kwam deze single Je hoorde de boom. Hier is Licious.
1: So sick

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon, op de markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Op zaterdag 13 juli aanstaande krijgt Veurne er een nieuw sportief evenement bij. Na twee succesvolle edities onder vrienden en familie groeit Roundnet Rumble uit tot een eerste publieke editie in het Wiltura Sportpark. Roundnet, beter bekend als Spikeball, staat centraal. Maar Rumble wordt veel meer dan alleen een toernooi. Overdag draait alles rond sportieve actie, plezier en competitie.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis.

En dan nog het weerbericht volgens meteoart.be. Vandaag maandag start droog met brede opklaringen en later neemt de bewolking toe en vergroot de kans op enkele buien bij zo 20 à 21 graden in het centrum van het land.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

0: maar eens schreeuwen.
1: Kleimans en Van Heel en schreeuwen. Zo dadelijk gaan we nog eens de Spice Girls van onder het stof halen. Met Wannabe. Maar eerst nog Stromae en

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Na meer dan 30 edities krijgt het concept van de Dolle Dagen in Gistel een grondige vernieuwing. De Handelaarsbond kiest dit jaar voor een compacter, maar krachtiger evenement waarbij elke straat en elke stand telt. Bezoekers die kunnen op 13 en 14 juni opnieuw dus een gevarieerd programma verwachten in Gistel. Na meer dan 20 jaar voorbereiding en restauratie is de historische plaatsmolen in Pittem opnieuw geopend. De molen is opnieuw maalvaardig en toegankelijk voor het publiek en twee molenaars die zullen hem draaiend houden. Een man van 20 uit Frankrijk die moet voor de onderzoeksrechter bij ons verschijnen op verdenking van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man die reed zonder rijbewijs en crashte in Waregem na een wilde achtervolging. Het bedrijf Aspiravi die trekt voorlopig zijn aanvraag voor een windturbine langs de E17 op de grens van Deerlijk met Waregem opnieuw in. Het bedrijf doet dat na hevig protest waarbij 450 bezwaarschriften werden ingediend. Kokseide heeft er twee nieuwe paardenvesters bij. Ian van der Stricht en Renzo Truwant die hebben hun examen als garnaalvisser te paard afgelegd na een intensief traject van 2 jaar. Ze zijn nu de 14e en 15e erkende paardenvissers. Onder meer in Kortrijk werden afgelopen weekend grote controleacties op tweewielers gehouden onder de noemer Two Wheels. Politiediensten die controleren of verkeersregels werden gevolgd en of de motoren technisch in orde zijn.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen wisselend tot zwaar bewolkt weer met geregeld regen of stevige buien. En daarbij blijft ook kans op onweer. Het wordt vrij zacht met temperaturen rond 18 tot 23 graden. De wind die waait meestal matig uit zuid tot zuidwest. Later op de dag en tijdens de nacht schuift de regen naar het oosten weg en komen er opklaringen. Al blijft een lokale bui nog mogelijk. De minima die dalen tot 8 à 12 graden. Morgen dinsdag wordt het dan koeler en wisselend. Met opnieuw buien die fel kunnen zijn en maximaal rond 13 tot 17 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: De Amerikaanse rhythm and blues en hip-hop groep TLC, die waren in de jaren 90 enorm populair. Waterfall, dat was een van hun hits in de tijd. Goedemorgen, hier is Damiano David.
1: I

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Een van die prachtige klassiekers van Graham Goldman en Eric Stewart, beter bekend als 10cc en Feel the Love. Smoke the pain away. Roken is ongezond. Calvin Harris.

107.8 en 107.2. En voor West-Vlaanderen via DAB+ of wereldwijd.

De Nederlander Douwe Bob en Fanny, hier komt de spreuk. Je hart vindt altijd wel een ander hart dat op vergelijkbare wijze klopt. Dat is mooi. Mark Ronson en

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En kijk, we kwamen nogmaals in Nederland terecht met dit duo. Niemand minder of Nick en Simon met De Horizon. Ava Max met die geweldig mooie...

Dat was even terug naar 1973. Elk moment muziek die je kent met een klassieker. Stevie Wonder en Superstition. Dit was de muziekdoos voor vandaag maandag. Probeer het aangenaam te maken. Morgen is het al dinsdag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

vinden op haar tweede album Like a Virgin. Dat kwam uit in januari 1985. Maar het staat ook op haar verzamel-cd, de Immaculate Collection. Een album dat uitkwam in de jaren 90 met dat lichtblauwe hoesje, als je dat nog zou herinneren. Madonna die zag het eigenlijk helemaal als een weerspiegeling van haar leven en dat ze het mooi vond omdat het zo provocerend was. Ja, dat is zo typisch Madonna, hè? Material Girl. Goedemorgen.

Het is maandag voormiddag. Laten we zachtjes aan de werkweek beginnen. Hè? Dat lijkt me een goed idee. Laidback en Baker Man. En die kennen we nog van de Sunshine Reggae uit 1983. En die Sunshine, daar gaan we naartoe. Jeroen, ik heb het begrepen. Elke dag komt er een graadje bij. En tegen het weekend staat de thermometer weer op 5, 26 graden. Maar het is wel opvallend. Hè? We hebben ons vakantiegeld ontvangen. En we gaan meteen online shoppen. Bij de courierdiensten spreken ze van een piek aan pakjes. Nee, geen pakjes, Piet. Dat is nu de tijd van het jaar niet. Aan piek, aan pakjes. Het is nu tijd voor de classics en de verhalen tot 12 uur. Ik wens je van harte welkom op de werkvloer. MUZIEK.

Zomerse muziek op de radio, dat is de aankondiging van een zomers mooi weekend wat er staat aan te komen. Het wordt wel extra belangrijk om de prijzen goed in de gaten te houden de komende dagen om goed te checken of de korting wel echt een goede deal is. Zeker nu de modeketen Zep het proces tegen de Belgische staat heeft gewonnen en het hele jaar door het woordje solde mag gebruiken. Ze zijn daar vorige zaterdag trouwens al mee begonnen. De andere winkels die moeten dan weer wachten tot 1 juli tot de gewone soldeperiode van start gaat. Weer gaat er een vertrouwd gezicht en een vertrouwde naam verdwijnen uit het straatbeeld in Ieper. Straks om 10:30 het verhaal van Philippe en Jean.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Meezingen met de liedjes die je kent.
1: Op de werkvloer, maar je kan ook meezingen thuis of in de wagen. Lola van de Kinks. Elk moment de muziek die je kent bij Melinda FM. En er zijn twee Lola's. Hè? Eentje geboren in 1970, dat was deze. En eentje geboren in 1980. En die opname die werd live in de hitparade gebracht. Met andere woorden, daar zit dan het verschil. Weer gaat er een vertrouwd gezicht en een vertrouwde naam verdwijnen uit het straatbeeld in Ieper. Na vier generaties gaat slagerij Hollebeke binnenkort de deuren sluiten. Philippe, die sinds zijn 16e al meewerkt in de zaak, en zijn vrouw Chantal hebben besloten om de zaak stop te zetten. En die zal naar alle waarschijnlijkheid overgenomen worden door de jongere generatie ondernemers uit Kemmel. Ze gaan de zaak verder zetten, maar onder de naam Vie de Vaux. Philippe en Chantal die kijken uit naar hun pensioen en naar weer nieuwe avonturen. En ondertussen gaan we die jonge ondernemers uit Kemmel heel veel succes toewensen.
2: Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

Een liedje met heel wat mooie herinneringen aan, want Bart en Christel hebben misschien nog een dansje gedaan nu, terwijl het liedje op de radio was, want R. Kelly was de openingsdans van hun huwelijksfeest in 1997. Wish I Could Fly. Volgende week, de 16e juni, dan is het Wereld Blooms Day. En wat dat betekent en wat dat betekent hier bij ons in de streek, dat vertel ik u zo meteen. Eerst Vanessa.

0: Bij Chinees restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 11:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059-50-14-34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Volgende week, dinsdag de 16e juni, dan viert de hele wereld Bloom's Day. Dat is eigenlijk de dag waarop dat James Joyce, de schrijver, en zijn beroemde roman Ulysses centraal staan. En een blikvanger aan onze Belgische kust is een tentoonstelling Bloem in Oostende. En die kan je terugvinden aan de Nieuwe Gaanderijen. Daar hebben 26 schrijvers en een fotograaf, Jeff van Einde, alles weer tot leven gebracht in woord en beeld. Dat is bijzonder mooi. Het is precies 100 jaar geleden dat Joyce in Oostende een tijdje verbleef, want het boek is eigenlijk hier in Oostende geschreven. Ulysses en James Joyce. Bloom's Day, volgende

Vorig jaar rond deze tijd zong ze het liedje bij onze live radio op de Zeedijk in Middelkerken. Sabrina was dat en Marigo B. En de voorbereidingen voor Bier aan Zee dit jaar die zijn ondertussen in volle gang. En ik zie toch een aantal leuke namen op de affiches staan die we kunnen presenteren. Namen die we kennen uit The Voice van Vlaanderen. Vanaf vandaag zal je geen gegevens meer kunnen opvragen op de website mypension.be. Tot gisteravond kon je nog

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Na meer dan 30 edities krijgt het concept van de Dolle Dagen in Gistel een grondige vernieuwing. De Handelaarsbond kiest dit jaar voor een compacter, maar krachtiger evenement waarbij elke straat en elke stand telt. Bezoekers die kunnen op 13 en 14 juni opnieuw dus een gevarieerd programma verwachten in Gistel. Twee Zuidwest-Vlaamse ondernemers die trekken aan de alarmbel over de ontbrekende 1500 meter van het kanaal Kortrijk-Bosuit. Ze vinden dat de regio moet opkomen voor haar economische belangen nu het project door de Vlaamse overheid op de lange baan is geschoven. En ze ondersteunen dat met een charter en een nieuwe website. Onder meer in Kortrijk werden afgelopen weekend grote controleacties op tweewielers gehouden onder de noemer Two Wheels. Politiediensten die controleren of verkeersregels werden gevolgd en of de motoren technisch in orde zijn. Kokzijde heeft er twee nieuwe paardenvesters bij. Ian van der Stricht en Renzo Truant die hebben hun examen als garnaalvisser te paard afgelegd na een intensief traject van 2 jaar. Ze zijn nu de 14e en 15e erkende paardenvissers. In 23 steden en gemeenten hebben afgelopen weekend 10.000 bezoekers bunkers bezocht tijdens de 7e editie van Bunkerdag. Het publiek kon onder meer in Gestel, Brugge, Kokzijde, De Pannen en Bredene verschillende bunkers ontdekken. Een man van 20 uit Frankrijk die moet voor de onderzoeksrechter bij ons verschijnen op verdenking van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man die reed zonder rijbewijs en crashte in Waregem na een wilde achtervolging.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen wisselend tot zwaar bewolkt weer met geregeld regen of stevige buien. En daarbij blijft ook kans op onweer. Het wordt vrij zacht met temperaturen rond 18 tot 23 graden. De wind die waait meestal matig uit zuid tot zuidwest. Later op de dag en tijdens de nacht schuift de regen naar het oosten weg en komen er opklaringen. Al blijft een lokale bui nog mogelijk. De minima die dalen tot 8 à 12 graden. Morgen dinsdag wordt het dan koeler en wisselend. Met opnieuw buien die fel kunnen zijn en maxima rond 13 tot 17 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Heel wat herinneringen aan vastplakken, muziek uit de 80's. Ja, dat geeft energie op een maandagvoormiddag. Fijn dat je meeluistert naar de werkvloer bij Melinda FM op deze 8e juni. Vorige week vertelden we nog dat de Raad van State de boetes voor modeketen Zep zou vernietigen. De keten had die boetes opgelegd gekregen na het gebruik van het woordje solde buiten de periodes. Maar ondertussen heeft Zep de rechtszaak gewonnen en daar gaan we straks over doorpraten in onze Koffiecorner, zo over een klein kwartiertje.

0: Heel wat zonnige muziek op de radio.
1: Ja, en dat gaat vanaf woensdag nog beteren, heb ik begrepen, Jeroen. We krijgen er dan wel een aantal graadjes bij. En weer een zonnig weekend dat er aankomt met temperaturen tot 25 graden. Iron Lion, Zion en Bob Marley en de Wailers bij Melinda FM op maandag voormiddag. Had jij toch nog eens graag willen gaan kijken op mypension.be? Ja, dat gaat nu niet meer, hè. Tot gisteravond kon je nog hoogstens een raming, een schatting vinden van je vroegste gerechtigde pensioendatum en het bedrag dat je zal uitgekeerd krijgen. Maar ja, die gegevens die zijn nu verdwenen en die zullen pas aangepast worden binnenkort als het nieuwe pensioenstelsel helemaal op punt staat. Chantal en Philippe die hadden een tijdje geleden al de beslissing genomen om met pensioen te gaan. Slagerij Hollebeke in Ieper gaat binnenkort heel eventjes de deuren sluiten en dan gaat de jonge generatie van ondernemers uit Kemmel de zaak overnemen. Dat hoorden we vertellen in ons verhaal op de werkvloer om 10:30. Zometeen naar de koffiecorner met het verhaal van de modeketen Zep in ons land. Eerst Jaap Reesema. Alles komt goed.

FM in West-Vlaanderen, elk moment. De muziek die je kent en de verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken uit onze provincie. Vorige week vertelden we nog dat de Raad van State de boetes voor modeketen Zep, voor Poincaré en de Fashion Store vernietigd heeft. De keten had die boete opgelegd gekregen na het gebruik van het woordje solde buiten de periodes. Je weet, we hebben in ons land twee periodes. De wintersolde op 1 januari en de zomersolde op 1 juli. Maar de Belgische wet is in strijd met het Europees recht. En die uitspraak van de Raad van State betekent toch wel wat in de modewereld in ons land. En dat betekent nu dat de solderregeling in feite afgeschaft is. Vanaf nu kan in ons land dus 365 dagen aan solde gedaan worden. En modeketen Zep is daar vorige zaterdag al meteen mee begonnen. Terwijl eigenlijk de periode voor de andere winkels pas begint op 1 juli. Dus echt rechtvaardig is dat niet. Het wordt vanaf nu dus extra belangrijk om de prijzen goed in de gaten te houden, om goed te checken als je een kleedje, een broekje op je blouseje koopt en een korting wel echt een echte deal is. De solden zijn dus al begonnen bij modeketen Zep, bij de andere winkels begint die pas op 1 juli.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

van de maandagvoormiddag, Don McLean. Daarstraks horen we nog Madonna met Material Girl. Wel, Madonna heeft dus ooit een remake gemaakt, hè, van deze American Pie. Zeg, hoe zit het met de kaarten van Werchter Boutique? Ja, we hadden het net over de modewereld. Maar ja, dat heeft hier niks mee te maken natuurlijk. Werchter Boutique is zaterdag 27 juni op het festivalterrein in Werchter in Vlaams-Brabant. De affiche, amai zich, Katy Perry, Pitbull, Mika, James Arthur, Roxy Dekker uit Nederland, Emmy Dark en Pommelien Thijs uit ons land. Zaterdag 27 juni is het Werchter Boutique. En de dag voordien komt de concertfilm van Simply Red op de markt. De Britse band bestaat 40 jaar. Holding Back the Years is verkrijgbaar op DVD en Blu-ray. En de muziek die zal verkrijgbaar zijn in de recordshop op 2 cd's en op 3 lp's. Dat mag je zelf kiezen. Holding Back the Years. De tijd gaat heel snel, hè? De Britse band Simply Red dus. En ook dit is muziek uit Groot-Brittannië, uit Sheffield, Paul Carrack. Baby.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

Mij niet bellen, ik heb eigenlijk toch niks te vertellen. Allee, het is bijna allemaal verteld. Alle verhalen op de werkvloer. Zometeen is het lunchradio bij Melinda FM. En dan staat Ron de Wit weer voor je klaar tussen 12 en 2. Ik heb zometeen nog een fijne meezinger van Otawan. D-I-S-C-O. Maar eerst deze heerlijke hit van David Grant en Jackie Graham. Could it be I'm falling in love? Tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël escaleerde gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
2: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt? Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
1: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
3: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
1: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik, dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la voix. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit, maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
4: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
1: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Perez had zelf om de verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt. Want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Een multi-DJ-project rond de liedzangeres Judy en de zangeressen Milan Angel, deze Alice DJ. Dat was Will I Ever net na 12 uur, net na Dirk Smeet op deze maandagmiddag.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Vandaag 8 juni, die prijkt op de kalender. Het is vandaag Wereld Oceanendag, een initiatief van de Verenigde Naties om het belang van de oceanen te vieren en te beschermen. En ook vandaag Beste Vriendendag, een internationale dag waarop je jouw beste en dierbaarste vrienden in het zonnetje zet. Wel, mag ik jouw vriend zijn, jouw muzikale vriend, tot 2 uur.

LC, het damesgroepje afkomstig uit Atlanta uit Georgia. Het groeide uit tot een van de meest populaire en meest succesvolle R&B damesformaties en dat in de jaren 90. Trouwens, in 2001 overleed Lisa Leptine Lopez bij een auto

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Oh my god, en Camille, nu de Four Tops. Na de grote hit I Can Help Myself wil Motown het succes doorzetten. Het productieteam Holland Dozier Holland wordt aan het werk gezet. Ze veranderen de vorige hit een heel klein beetje en

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 8 juni vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten in IJsland en in het jaar 1783. In de vulkaan Laki op IJsland dus begint een uitbarsting die 8 maanden zal duren en die meer dan 9000 mensen het leven kost. Ook is dit het begin van een 8-jarige hongersnood. 1914. In Brazilië wordt de Braziliaanse voetbalbond opgericht. 1943. Bijna 1300 Joodse kinderen worden in één trein van kamp Westerbork naar Sobibor getransporteerd, waar ze 3 dagen later worden vergast. 1972. In Vietnam maakt fotograaf Nick Ut de beroemde foto van het meisje Kim Puck dat na een napalmbombardement gillend wegrent. 2017. Mark Peterkorn, correspondent van de Volkskrant in Brussel, wint de Anne Vondelingprijs 2016 voor heldere politieke journalistiek. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 8 juni.

0: Ja, als het moet swingen, moet je bij ons zijn, hè? Bij Melinda FM, zelfs op deze maandagmiddag. Gordo en René Zonneveld waren dat. Net na de historische nieuwsfeiten met Loco Loco.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: En tot aan de nieuwe airplay van deze week krijg je nog van mij. Deze band hier, die vooral eind jaren 80 bij ons heel erg populair was. Onder meer met de platen You On My Mind, Surrender en deze Am I The Same Girl.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis. Air

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Bazaar en nacht in Amsterdam. Het is 8 juni vandaag. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Danny Kirwan. De Britse gitarist en ook singer-songwriter destijds bij Fleetwood Mac. Overleed in 2000.

zoals je wellicht wel weet, want veel gedraaid hier bij Melinda FM heeft een nieuwe hele leuke single. Dit hier was van enkele jaren geleden. Lizzo, To Be Loved, I Am Ready. Wij zijn klaar voor het nieuws van 1 uur. Dat komt er zo meteen aan. Eerst deze plaat hier, die echt wel doet verlangen naar een hele lange

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: 1 ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is, hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
1: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden Belgen daar aan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
3: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zetten in de vroege vlucht.
1: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten. Dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Voor de mensen die dat deugddoend weekend nog een beetje willen verlengen, doe het op het gemak, doe het rustig, take it easy, relax. Mika was dat, de man geboren in Libanon destijds, maar al een geruime tijd wonend bij onze Franse vrienden, bij onze zuiderburen dus met andere woorden.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze maandag, nu met de nieuwe Bruno Mars. Risk It All gaat hij brengen.

de mosterd ging deze Belgische singer-songwriter Papa Doc halen. Mijn oude hit van Paul Anka natuurlijk. Having My Baby was dat. En nu Soul to Soul, deze Back to Life, was de tweede hit destijds van deze band hier. Na Keep on Moving staat dit liedje in de zomer van 1989 terug op de numero uno in de Belgische hitparade. Trouwens, de zangeres op deze plaat hier is Karen Wheeler. Ze scoorde later ook een solo hit in het najaar van 1999 met de plaat Living in the Light.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: nog eens lekker zoet genieten van die sucre. Dat was Celine Hermans. Na lid van de Outsiders en Tex Free te zijn geweest, gaat de zanger uit Amsterdam, Wally Tex, in het begin van de jaren 70 door als soloartiest. Aan het begin van 1974 is deze Miss Wonderful een enorme hit in de Lage Landen.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames op deze 8 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Sita Vermeulen, de Nederlandse zangeres, wordt er 46. Kanye West, de Amerikaanse rapper en ook producer, wordt er 49. En Rob Pilatus, overleed in 1998, deze Duitse zanger van Milli Vanilli, zou vandaag 61 geworden zijn. Nick Rodas, de Britse toetsenist bij Duran Duran, wordt er 64. En Boyz Cass, de Amerikaanse singer-songwriter, 82. Nancy Sinatra, de Amerikaanse zangeres en dochter van Frank Sinatra, wordt er 86. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de zangeres en ook actrice uit Wales. Ik heb het over Bonnie Tyler. Die wordt er vandaag 75.

0: Ze komt uit een gezin van 6 kinderen, deze zangeres hier. Haar vader was een mijnwerker, haar moeder een opera-fan. Ze deelde haar passie voor muziek met haar kinderen. Janis Joplin en Tina Turner waren haar muzikale grote voorbeelden. Na in verschillende bands te hebben gezeten en na verschillende artiestennamen kwam ze uiteindelijk bij de naam Bonnie Tyler terecht. Ze is jarig vandaag, ze wordt er vandaag 75. Je hoort de Total Eclipse of the Heart.
1: Melinda, 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Nu met Lucky Star, een eerdere hit, een vroegere hit zeg maar, van Madonna.

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

0: houd het echt.
1: Klassieker in onze eigen moedertaal, die naam waardig. Deze Niels de Stadsbader speeltijd kon je beluisteren. Deze muzikale speeltijd tussen 12 en 2 genaamd Club de Wit is afgelopen. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne muzikale dag van.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Duitse toeristen die kunnen voortaan rechtstreeks met een hoge snelheidstrein van Keulen naar Oostende reizen. De trein rijdt tijdens het weekend en blijft bestaan als de belangstelling groot genoeg is. Het aantal mensen met dementie aan de kust zal de komende jaren sterk stijgen. In sommige gemeenten met meer dan 50% tegen 2040. Zorgorganisatie iMens die start daarom een traject om de eerste stappen in de zorg warmer en persoonlijker te maken, omdat de nadruk vandaag nog te veel op de administratie ligt. Kokzijde heeft er 2 nieuwe paardenvesters bij. Ian van der Stricht en Renzo Truant die hebben hun examen als garnaalvisser te paard afgelegd na een intensief traject van 2 jaar. Ze zijn nu de 14e en 15e erkende paardenvissers. 2 Zuidwest-Vlaamse ondernemers die trekken aan de alarmbel over de ontbrekende 1500 meter van het kanaal Kortrijk-Bosuit. Ze vinden dat de regio moet opkomen voor haar economische belangen nu het project door de Vlaamse overheid op de lange baan is geschoven. En ze ondersteunen dat met een charter en een nieuwe website. Een man van 20 uit Frankrijk die moet voor de onderzoeksrechter bij ons verschijnen op verdenking van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man die reed zonder rijbewijs en crashte in Waregem na een wilde achtervolging. Na meer dan 20 jaar voorbereiding en restauratie is de historische plaatsmolen in Pittem opnieuw geopend. De molen is opnieuw maalvaardig en toegankelijk voor het publiek en 2 molenaars die zullen hem draaiend houden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen wisselend tot zwaar bewolkt weer met geregeld regen of stevige buien. En daarbij blijft ook kans op onweer. Het wordt vrij zacht met temperaturen rond 18 tot 23 graden. De wind die waait meestal matig uit zuid tot zuidwest. Later op de dag en tijdens de nacht schuift de regen naar het oosten weg en komen er opklaringen. Al blijft een lokale bui nog mogelijk. De minima die dalen tot 8 à 12 graden. Morgen dinsdag wordt het dan koeler en wisselend. Met opnieuw buien die fel kunnen zijn en maxima rond 13 tot 17 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: middeleeuwen was dat misschien wel zo. En dan stond dat ook niet, een koning zonder kroon. Tegenwoordig is het allemaal niet meer zo. We zijn modern. ABC. Goedemiddag en van harte welkom bij Melina FM. Ik zit weer klaar voor een uurtje zomerse matinee op deze maandagmiddag. Met zometeen een fediver over de zomer en om 14:30 onze cocktailplaat. En daarnaast elk moment zomerse muziek die jij kent.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.

0: Zomerse geluiden door je radio met C.G. Lewis en Sweets for My Sweet.
1: Het is zomer.
0: Je kent dat uit je jeugd, een waterpistool. Oh, dat was toch leuk, hè? Maar dat lijkt misschien onschuldig tot één iemand beslist dat het een wedstrijd wordt. En vanaf dat moment is niemand nog veilig. Ah, dat is echt nostalgie.
2: Zomer. Matinee.

0: Godfrey thuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Sabrina Carpenter. Op een maandagmiddag hier bij Melinda FM met Espresso. Richting 2:30 met een 80s klassieker van dit groepje hier. Dit is Amazulu. And you are so excitable.

0: Barry Manilow, jaren geleden een groot hit met Copacabana. En ook het gevoelige Mandy was eentje van hem. En dit bracht uit begin van dit jaar Sunshine.
1: De cocktailplaat.
0: Ah, het is maandagmiddag. Laten we de zomerse klanken gelden hier bij Zomermatinee op Melinda FM. En we gaan dat doen met Bart Kael. Mooi weer vandaag.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: dat klinkt toch goed, hè? Martin Garrix en Jax, and Told You So.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1972, dat is het jaar waarin Demis Roussos met zijn herkenbare warme stem de wereld veroverde met My Reason. Deze Griekse zanger, ooit frontman van Aphrodite's Child, scoorde met dit nummer een grote hit in Europa. In de Belgische hitparade haalde My Reason de top 5 en ook in Nederland stond het stevig in de top 10. Het is een romantische ballad die Demis Roussos zijn status als internationale ster alleen maar versterkte en tot op vandaag een vaste waarde blijft op de radio. Dus ook bij ons.
1: Het muzikale hitdossier.

Dat is toch mooi als iemand dat tegen jou zegt. More than I can say. Dat was Leo Sayer. Deze zomermatinee op deze maandagmiddag zit er alweer op. Zometeen is er Luc de Lee met de rotonde om 4 uur. Jan Snel met de spits. Jacques van Belgium is er tussen 5 en 6 met de turbulentieshow. Morgen dan zijn wij er graag terug. Doen we het opnieuw tussen 2 en 3. De zomerse matinee. Het is je rendezvous een hele zomer lang hier bij Melinda FM. En vandaag besluiten we met Dua Lipa, Dance.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

De originele K3 lijkt helemaal uitgezongen sinds gisteravond, maar wij nog belangen niet, want wij hebben alweer een nieuwe aflevering van onze rotonde voor jullie. En deze ging vandaag van start met Womack en Womack en Life is Just a Ballgame. Bedankt Stef, wij tot 4 uur.

alweer een van die mannetjes die van vele markten thuis is. Een uitstekend acteur, maar ook een zanger blijkbaar. Will Smith en Wild, Wild West. Ariana Grande heeft zaterdag haar eerste concert weer gegeven sinds 7 jaar. Niet dat ze bepaald heeft stilgezeten, want in die tijd speelde ze de rol van Glinda in de Wicked films, bracht ze een 7e studioalbum uit en onlangs kondigde ze nog haar nieuwste single Pitel aan. Die 7 jaar waren dus best wel heftige, maar de drang om haar fans terug te begroeten op een podium waren zeer groot. Ze is daarmee ook gestart aan haar lang verwachte Eternal Sunshine tournee. En wie ze in Europa wil zien, wel, die zal een reisje naar Londen moeten maken.

De Britse meidengroep The Sugar Babes, opgericht sinds 1998, maar kende pas hun doorbraak in 2001 toen er een zangeres wissel kwam. Madonna die verliet de groep en Heidi Ranch kwam erin. En in 2005 hadden ze dan deze hit hier, Push the Bottom. En die man heeft de ene hit na de andere aan elkaar gereigd. Jawel, het gaat hem over de koning van het Vlaamse lied. Dit is muziek van Wiltura en Alles.

0: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnorenbier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gisteldolle Dagen op 13 en 14 juni. Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Geniet van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

0: 31.
1: Toch wel een prachtig nummer van Claude met wat Engels en wat Spaans ertussen. C'est la vie. Zou het kunnen dat we in België jonge railschoppers een verplichte bootcamp doen ondergaan in een legeropleiding? Dit met de nadruk op drill en discipline. Onze minister van Defensie Theo Franken is er in ieder geval niet tegen, maar het probleem zit hem, zoals bij de gevangenissen, met een tekort aan plaats, coaches, opleiders en trainers om de grote stroom op te vangen. Men hoopt voorlopig met vrijwillige legerdienst een oplossing te vinden.
2: Time for

Zes Britse topmuzikanten die werden samengebracht door ene Brian Ferry. Hun naam was Roxy Music en hun grootste hit ongetwijfeld Avalon. Dit was er eentje uit 1972, Virginia Plain. En dit is muziek van DJ Licious en Milo, Forever Young. We're

Cher en I Believe. Een dametje die ongetwijfeld werd opgepept met heel wat plastische chirurgie, maar intussen al 80 jaar oud. En terwijl we bezig zijn met klassiekers, gaan we er nog eentje uit de kast toveren. En die vinden we bij Nick Kershaw. I Won't Let the Sun Go Down on Me.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lisa Louise, die ongetwijfeld de ware heeft gevonden. Jij bent alles voor mij. De appel valt niet ver van de boom. Een gezegde dat ook van toepassing kan zijn met Koen Wouters. Voor de eerste keer dat gij samen met zoon Nono deelnam aan de Belka-reis, was het meteen bingo. In de supersportcategorie, het belangrijkste Belgisch kampioenschap voor uithoudingsreis, finishten ze meteen op de eerste plaats. Nono toont daarmee dat gij de reistalenten van vader Koen heeft overgenomen. Of gij ook de zangtalenten zal overnemen, dat is natuurlijk een andere vraag.

Alok Sigala en Ellie Goulden en All By Myself. We gaan eruit voor vandaag. Het is weer allemaal gezegd wat moest gezegd worden. En we gaan er dit keer uit met een nummer uit de jaren 70. Shalamar en The Second Time Around. Nog veel luisterplezier met onze collega's. En morgen dan zijn we terug voor een nieuwe rotonde tussen 3 en 4. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het aantal mensen met dementie aan de kust zal de komende jaren sterk stijgen. In sommige gemeenten met meer dan 50% tegen 2040. Zorgorganisatie iMens die start daarom een traject om de eerste stappen in de zorg warmer en persoonlijker te maken, omdat de nadruk vandaag nog te veel op de administratie ligt. Kokzijde heeft er twee nieuwe paardenvesters bij. Ian van der Stricht en Renzo Truwant die hebben hun examen als garnaalvisser te paard afgelegd na een intensief traject van 2 jaar. Ze zijn nu de 14e en 15e erkende paardenvissers. Het bedrijf Aspiravi die trekt voorlopig zijn aanvraag voor een windturbine langs de E17 op de grens van Deerlijk met Waregem opnieuw in. Het bedrijf doet dat na hevig protest waarbij 450 bezwaarschriften werden ingediend. Twee Zuidwest-Vlaamse ondernemers die trekken aan de alarmbel over de ontbrekende 1500 meter van het kanaal Kortrijk-Bosuit. Ze vinden dat de regio moet opkomen voor haar economische belangen nu het project door de Vlaamse overheid op de lange baan is geschoven. En ze ondersteunen dat met een charter en een nieuwe website. Na meer dan 30 edities krijgt het concept van de Dolle Dagen in Gistel een grondige vernieuwing. De Handelaarsbond kiest dit jaar voor een compacter, maar krachtiger evenement waarbij elke straat en elke stand telt. Bezoekers die kunnen op 13 en 14 juni opnieuw dus een gevarieerd programma verwachten in Gistel. Een man van 20 uit Frankrijk die moet voor de onderzoeksrechter bij ons verschijnen op verdenking van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man die reed zonder rijbewijs en crashte in Waregem na een wilde achtervolging.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen wisselend tot zwaar bewolkt weer met geregeld regen of stevige buien. En daarbij blijft ook kans op onweer. Het wordt vrij zacht met temperaturen rond 18 tot 23 graden. De wind die waait meestal matig uit zuid tot zuidwest. Later op de dag en tijdens de nacht schuift de regen naar het oosten weg en komen er opklaringen. Al blijft een lokale bui nog mogelijk. De minima die dalen tot 8 à 12 graden. Morgen dinsdag wordt het dan koeler en wisselend. Met opnieuw buien die fel kunnen zijn en maximaal rond 13 tot 17 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Het is maandag 8 juni vandaag, even over 4 uur. Wij zitten alweer klaar voor een nieuwe aflevering van dit programma, De Spits, zo heet het. Het is helemaal afgelopen wat K3, die originals, betreft. 812.000 bezoekers maar liefst. En misschien was u er wel één van.

I'll Be Missing You. Onze Rode Duivels zijn ook vertrokken richting Amerika, richting Seattle, waar zij verblijven. Uitkijkend naar hun wedstrijden in de voorrondes van de Wereldbeker. Noemen ze dat zo, voorronde? Eerste ronde.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

David Guetta met Cry Baby. Hoe was jouw weekend? Grijs en regenachtig. We gaan straks eens kijken wat het weer ons brengt voor de komende dagen. Ik heb ook een goed nieuwsbericht gevonden. Naar schatting 2,2 miljard mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Volgens cijfers van de Verenigde Naties. Andere gemeenschappen van gezinnen in Californië tot in het Midden-Oosten zijn afhankelijk van ontziltingsinstallaties die zeewater omzetten in zoetwater. Een nieuwe techniek is er nu in geslaagd om zoutwater vlot en energie-efficiënt te ontzilten, zonder dat er veel schadelijke restafval overblijft. Integendeel, uit het overgebleven zout kunnen zelfs waardevolle grondstoffen gewonnen worden. En dat vinden wij goed nieuws. We draaien toch zomersmuziek hier bij Melinda FM. Gypsy Kings, Bandolero.

Het is een opname uit 1976, deze van Tina Charles met Dance Little Lady Dance. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen vandaag, Grijs, maar het zou droog blijven, temperaturen tot 17 graden. De vier komende dagen, dat is wat minder, 16 graden, grijs en af en toe regen. Vanaf zaterdag wordt het weer mooi, 17, 18 graden, maar we zouden de zon terug te zien krijgen. Ik zie zaterdag, zondag, maandag, mooi weer hoor. Zon met af en toe een onschuldig wolkje.

can't catch my breath. Heaven, I Run, ik heb er een meegebracht van U2. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, dat valt nog mee, maar het laatste vinden we wat minder. Kill Me!

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Je voelt zo'n beetje aan alles dat de zomer nu wel echt op komst is. Alleen het weer wil nog even niet mee, maar dat gaat dan ook wel in orde komen de komende dagen. 8 juni vandaag, het is ieder jaar weer Wereld Oceanendag, ingesteld door de VN naar aanleiding van het klimaatverdrag dat werd afgesloten en ondertekend tijdens de top van de aarde in 1992 in Rio de Janeiro. Ik heb Dana Winder meegebracht.

Na regen komt zonneschijn, My Sunshine After Rain, Sonja Heller. Meteen het einde van deze maandagse aflevering. Veel plezier met de collega's. Graag tot morgen om 1:00 of 4:00.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Brussel is opnieuw een grote betoging aan de gang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vakbonden, leerkrachten en leerlingen zijn er bijeengekomen. En ze protesteren ook tegen het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen. En de aanloop naar de betoging verliep opnieuw woelig, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
2: Ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was. Maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
1: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
3: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is, is een enorm druk punt.
1: Het fatbikeverbod gaat er volgend schooljaar in. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Dat melden internationale media. Israël zou dat doen op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. Israël zet zijn aanval op Libanon wel gewoon voort. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Juri Tielemans is optimistisch.
4: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
1: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En de naam CCML verdwijnt, dat laat de producent weten. Het drankje zal voortaan ook in ons land Chocomel heten. Die naam heeft het al in het buitenland. België was nog het enige land waar de naam CCML gebruikt werd. In het westen al buien, die trekken nu ook naar het oosten met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger, morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: We hebben twee uitdagingen. Ofwel vliegen we er omheen, ofwel gaan we er gewoon rechtdoor in. Neem maar de tweede. Dat was de Goldeneering en de Twilight Zone.
1: De Turbulentie Show.

Het leven is elke dag een nieuwe uitdaging. Lutricia McNeil was er nog even met Ain't That Just The Way. Ja, je weet nooit als je het goed hebt gedaan, maar je kan maar het beste ervan maken. Zometeen de Italiaanse vrouwenhartenbreker.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis. Airplay.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

Midden de jaren 80 hadden ze toch wel enkele grote hits op hun naam staan, deze mensen van Bros. Dat was Too Much. Ondertussen werd het bij ons 7 minuten voor 6. Maandagmiddag, dit is Melinda FM via 107.2, 107.8. En ook wereldwijd kan je ons beluisteren.

Zo, en op het hoogtepunt van je droom schiet je altijd wakker en vraagt dan enkele duren nadien over wat heb je gedroomd, dan weten mensen het allemaal. Het was misschien wel over jou dat ik zo'n slechte droom had gehad. Het was Teddy Swings. Op naar de top van het uur en dat doen we met de nieuwe van Topic.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest verloopt rustig, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
2: Het was ook een heel andere groep dan de mensen die aan het Centraal Station stonden. Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het Centraal Station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
1: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
3: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
1: Het fatbike-verbod gaat er volgend schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen, de schade zou in de miljoenen euro's lopen. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Jurri Tielemans is optimistisch.
4: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
1: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014, met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CG en Scar Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059-50-50-14-34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
3: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

oude voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s

Positief is gewoon een zin gerust. Maar ik sta een keer aan een recht uitgezet, niet stiek verrust. Groepen door een taxi, maar vindt dat hier een spel. Stopte zo geen, ik zag zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zeg, show me your money.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame, maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
2: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
1: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
3: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. En dan nog een opvallende ontdekking met een Belgisch tintje. Op een Indonesisch eiland is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitoloog Philippe Verbeelen. De opnames dateren al van ruim 15 jaar geleden. Verbeelen dacht toen dat het om een bestaande vogelsoort ging, de tanimbarwaaierstaart. Maar 2 Britse ornitologen ontdekten nu dat het om een nieuwe soort gaat. Ze stellen de naam vrolijke waaierstaart voor. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien, het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil dat railschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Cantin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
2: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.